alles wijken, kiki miki. Ik wil all in alles wijken, kiki miki. Ja, moet doen met olie her, kiki miki. Olie min en mooi per, kiki miki. Ket zal uwe lijken, kiki miki. Rat al wonen kijken, kiki miki. Ja, goeie wiesma zat als alle, kiki miki. Polen middag in de schalle, kiki miki.